0: in de buurt. Roulette FM.
1: Jennifer Oekeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens het driedaagse bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump onder meer praten over kunstmatige intelligentie. De afgelopen weken riepen Amerikaanse techgiganten op om voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. In China wordt die oproep gezien als een manier om China's ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Wel wordt mogelijk gesproken over een verlenging van afspraken over lagere importheffingen. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Hij liet onder meer foto's zien van schoolkinderen die zijn omgekomen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand. En komende dag zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er komende dag groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering, die dan in Neder-Betuwe wordt gehouden, gaat het niet over de asielopvang. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko heeft 38% van de kiezers gestemd. En dat is de laagste opkomst in bijna 20 jaar tijd. Vooral jongeren hebben niet gestemd. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. Marokkanen konden afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vandaag verwacht. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix. Nachtmix.

liefde, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in een portaal van een zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zouden zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer kort stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot. Daarom mochten vliegtuigen er niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran en Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI, maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden de WK wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn er ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. 15 Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij wordt met AI gezichten van mensen zonder toestemming in pornobeelden gemonteerd. De 15 vrouwen van D66, VVD, Pro, CDA, JA21, BBB, SP en de Partij voor de Dieren zijn er zelf slachtoffer van geworden. Ze pleiten daarom voor een meldpunt en een bewustwordingscampagne. Ook willen ze dat het verbod op door AI gemaakte naaktbeelden, dat op 1 december ingaat, streng wordt gehandhaafd. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden gisteren stemmen voor een nieuw parlement. De uitslag wordt later vandaag verwacht. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar het vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag nog droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix. Nachtmix.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
2: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost de transportsector minstens €600.000 per dag. Dat schatten branchevereniging LTN en Delta Links na een peiling onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet nu over de vluchtstroken, waardoor er files ontstaan. 3/4 van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor 1 kwartier tot 1 uur extra reistijd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn ook zeker 6 mensen gewond. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer 1 kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Wanneer de kampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit gaan zien, is niet bekendgemaakt. Het weer, het is nagenoeg droog bij 1 graad of 10. Straks ook droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de Bild is dit
4: Roulette FM.
6: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

I'd rather hear how much you regret me and pray to

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De deal over de lagere importheffingen tussen China en de VS is met 2 maanden verlengd. Dat meldde de VS kort na de aankomst van de Chinese president Xi. Xi gaat in de VS met president Trump praten over onder meer handel en technologie. Grote doorbraken worden niet verwacht. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven laat groeien. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Wanneer de wedstrijden precies zijn en hoe het parcours eruit ziet, is nog niet bekend. Het weer, vandaag geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
2: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snelgroeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de VS. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarmee worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Het overkwam de Kamerleden zelf ook, vertelt Suzanne Kreuger van Pro.
6: Deze beelden blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat eigenlijk makers vervolgd worden. Maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
5: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Oud-renner en ambassadeur van het project, Bauke Mollema, is trots.
7: Ja, geweldig dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt wel een droom en ben ik heel trots op en blij dat gelukt is.
5: De provincies wilden het wielertoernooi eigenlijk in 2032 organiseren, maar die editie zal plaatsvinden in India. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolken. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
10: Roulette FM.
9: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snelgroeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A50 van Arnhem naar Os. Daar is de vertraging bij Ravenstein een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

Alleen hier hoor je alles. Alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM. Let's go.

0: Hold up.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
6: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
7: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Vorig weekend verloren de media de toegang omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. En andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomsten van het Witte Huis. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, wil 1 miljard euro investeren in snel groeiende Europese bedrijven. ABP zegt dat Europa veel talent en technologie in huis heeft, vertelt economieverslaggever Roland Müller.
10: En toch zien zij dat heel veel bedrijven, kleinere bedrijven die nog willen groeien, vertrekken naar Amerika. En zij zeggen ja, er is meer kapitaal nodig, want dat kan ervoor zorgen dat die innovatie en de werkgelegenheid binnen Europa kan blijven.
9: De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en Delta Links na een rondvraag onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen iets warmer, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staan nu vooral de dagelijkse files, zoals op de A50 van Os naar Arnhem. Bij Renkum 10 minuten extra reistijd. De A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij Vaassen ook zo'n 10 minuten oponthoud. Op de N50 tussen Zwolle en Emmeloord rijdt het in beide richtingen langzaam bij knooppunt Hattermerbroek. Hier is de vertraging een kwartier. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort file bij Nijkerk. Hier legt de vertraging tussen de 5 en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
8: Roulette FM.
1: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en DeltaLinks na een rondvraag onder leden. Het weer, zon en wolken, het wordt 16 tot 19 graden.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land rijdt het langzaam op de N50 van Emmeloord naar Zwolle. Bij knooppunt Hattermerbroek is het op onthoud 10 minuten. De N227 wijkt bij Duurstede richting Amersfoort voorbij Den Treek 5 minuten op onthoud. De A50 Zwolle richting Apeldoorn, daar is de vertraging tussen Hattem en Heerde-Zuid bijna 10 minuten. En ook rijdt het langzaam op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Bij Amersfoort-Vathorst is het op onthoud een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
7: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
8: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Een Australisch bedrijf zou de lasers moeten leveren. Met die techniek is het uitschakelen van drones veel kosteneffectiever dan met Patriot-raketten die miljoenen euro's per stuk kosten. Hoeveel de aanschaf van de lasers kost, is niet bekendgemaakt. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberaal-centristische partij PAM, blijkt uit de voorlopige uitslag. Die partij zit nu ook in de regeringscoalitie. De huidige grootste partij, RNI, levert flink in. Maar het belangrijkste signaal bij de verkiezingen van gisteren is de lage opkomst. De laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. De problemen op de A15 met de Zuurhofbrug kosten de transportsector minimaal 600.000 euro per dag. Dat is een schatting van Transport en Logistiek Nederland. De ondernemersorganisatie voor bedrijven in de Rotterdamse haven is bang voor nog meer schade.
11: Dat betekent gewoon als je op een dag 2 of 3 ritten zou kunnen doen en dat wordt flink minder, ja, dan kost dat heel veel, want je kan gewoon veel minder omzet draaien als bedrijf.
10: Het Nationaal Ereveld Loenen wordt uitgebreid met 1000 graven. Volgens de oorlogsbegraafplaats is die uitbreiding nodig, ook al is Nederland niet in oorlog.
12: Er vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het Ereveld.
10: Vandaag wordt de uitbreiding ingewijd tijdens een speciale ceremonie. Dan het weer, veel zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Bij Nijkerk is het op onthoud 10 minuten. De A12 vanuit Duitsland naar Utrecht bij knooppunt Grijzoord. Ook een kleine 10 minuten vertraging. Op de N305 van Dronten naar Almere bij Zeewolde 5 minuten vertraging. En ook nog file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Vanaf Den Dolder is het oponthoud zo'n 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Vanuit de Bilt is dit
15: Roulette FM.
14: straks. Die ethisch lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Roulette FM, regio nieuws.
1: Chichi de Colvenue mag definitief geen alcohol schenken op de afslagplaatsen. Dat heeft de Raad van State woensdag besloten. De gemeente mag volgens de hoogste rechter zo'n voorschrift aan de vergunning verbinden. De exploitant van het Groene Kansen Golfcentrum vocht het voorschrift aan omdat de afslagplaatsen volgens hem niet onder de openbare ruimte vallen. De rechter is het daar niet mee eens, dus mag Chichi alleen op de eerste verdieping alcohol schenken. Ook de omwonenden van het golfcentrum hebben bot gevangen bij de Raad van State. Zij maakten bezwaar tegen de geluidsoverlast van het centrum. De rechter verklaarde een groot deel van de buurtbewoners niet ontvankelijk. En andere belanghebbenden kon volgens de rechter niet aannemelijk maken dat er te veel overlast is. De verbouwing van de watertoren in Zeist gaat volgens de eigenaar komend jaar echt van start. Bedoeling is dat beneden een lunchroom komt, in de toren komt een bed and breakfast en in het bovenste gedeelte een ruimte voor private dining. De toren is sinds de jaren 70 niet meer in gebruik. Eigenaar Vitens restaureerde de toren aan de Bergweg en heeft deze in 2010 in de verkoop gezet. Een ontwikkelaar kocht de toren, maar zag uiteindelijk af van een grote transformatie. Daarna is de toren voor 135.000 euro aan de overburen verkocht. De vergunningen voor de verbouwing zijn in 2022 verleend. De financiering was al rond uit eigen middelen. Maar de eigenaar had het volgens eigen zeggen te druk. Hij benadrukt dat de verbouwing komend jaar echt gaat beginnen. En de winkeltijden op de Utrechtse Heuvelrug worden waarschijnlijk niet verruimd. Een voorstel hiervoor lijkt niet op een meerderheid in de gemeenteraad te kunnen rekenen. De lokale fractie van de VVD wil dat de winkels voortaan op zondag de hele dag open mogen zijn. Dat voorstel, dat op landelijke wetgeving is gestoeld, haalt het waarschijnlijk niet. Dit werd eerder duidelijk tijdens twee vergaderingen in de raad. Volgens de coalitiepartners Pro Heuvelrug en D66 hebben lokale kleine ondernemers geen behoefte aan extra openingsuren. Ook de SGP, ChristenUnie en CDA zijn tegen het voorstel.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het aantal files neemt nu snel af. Wel rijdt het nog langzaam op de A12 van de Duitse grens naar Utrecht. Voorbij knooppunt Velperbroek, 10 minuten oponthoud. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort doe je er bij Nijkerk ook 10 minuten langer over. En verder nog een file op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Daar is de vertraging tussen Stroe en Hoevelaken ruim 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
6: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
0: In de buurt. Roulette FM.
9: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en drie andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Nederland gaat lasers laten ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Volgens staatssecretaris Boswijk kunnen lasers veel sneller drones uitschakelen dan Patriot-raketten die nu in conflictgebieden worden gebruikt. Bovendien zijn ze goedkoper. Hoeveel de lasers kosten is nog onbekend. In Marokko zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de liberale middenpartij PAM. De partij behaalde 97 zetels, de huidige grootste partij RNI 66 zetels. In bijna 20 jaar tijd was de opkomst niet zo laag als nu in Marokko. Vooral veel jongeren gingen niet stemmen. Techbedrijf Meta heeft een satirische video van programmamaker Roel Maaldrink verwijderd van Instagram. Maaldrink filmde medewerkers van Meta in Amsterdam met de AI-bril van het bedrijf. Die bril kan mensen filmen zonder dat ze het doorhebben. Het Meta-personeel bleek daar zelf niet van gediend. Meta verwijderde de video en gaf als reden pesten en intimidatie. Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt het censuur en een voorbeeld van Meta's machtspositie. De organisatie noemt het een gluurbril en wil dat er een verbod op komt. Het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken vandaag. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Straks, die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: 3FM Regio Nieuws.
1: De hoeveelheid restafval is in de gemeente Utrechtse Heuvelrug flink gedaald sinds de invoering van DIFTAR, het systeem waarbij inwoners betalen voor het ingeleverde afval. In 2024 gooide een inwoner gemiddeld 116 kilo weg, in 2025 was dat nog maar 91 kilo. In het DIFTAR-systeem betalen inwoners een vast bedrag en een bedrag per keer dat ze restafval aanbieden. Wie minder restafval heeft, betaalt dus minder. Een stimulans voor afvalscheiding, zodat waardevolle materialen opnieuw gebruikt kunnen worden. Ook blijven de kosten voor de verwerking van het afval zo laag mogelijk. In totaal is afgelopen jaar 1,2 miljoen kilo minder restafval verbrand. Tegelijkertijd laat een kwaliteitsmeting zien dat er nog veel herbruikbaar afval tussen het restafval zit. Van de 91 kilo restafval per inwoner bleek maar 32 kilo echt restafval te zijn. De overige 59 kilo bestond uit GFT, PMD of textiel. Daklozen kunnen deze winter bij koud weer overdag terecht bij de extra inlooplocatie in de Lutherse Kerk in Utrecht. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt. Als het koud is, wordt het drukker bij de gecombineerde inloopvoorziening Herstart en heeft het personeel minder tijd om mensen te begeleiden naar passende ondersteuning. Met de inlooplocatie in de Lutherse Kerk aan de Hamburgerstraat moet de Herstart worden ontlast. De opvang van het Leger des Heils gaat open als de koudweerregeling ingaat. Die gaat in als de gevoelstemperatuur 's nachts onder het vriespunt ligt. Dan gaat ook de nachtopvang aan de Savannaweg op de Lage Weide open. En Alek is officieel benoemd en geïnstalleerd als nieuwe kinderburgemeester van de gemeente Zeist. Daarmee neemt hij het stokje over van Ava. Alek werd eerder dit jaar gekozen uit 16 kandidaten die zich aanmelden voor het kinderburgemeesterschap. Volgens burgemeester Langenakker viel hij op door zijn betrokkenheid, zelfvertrouwen en duidelijke idee. De komende 2 jaar wil Alek zich inzetten voor een gezonde leefstijl en kinderen stimuleren om meer buiten actief te zijn en minder tijd achter een scherm door te brengen.
0: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
6: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: In de buurt.
0: Roulette FM.
10: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Na een vergadering van 14 uur hebben statenleden in Gelderland een stikstofbeleid goedgekeurd. Rond kwetsbare natuur komen bufferzones, waar strengere regels gelden voor boeren en bedrijven. De BBB-fractie was verdeeld. Meer dan de helft stemde tegen het idee van de eigen coalitie. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig gezet naar Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky gezegd in een toespraak bij de Verenigde Naties. De militairen zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Oekraïne nam de Noord-Koreanen begin vorig jaar gevangen in de Russische regio Koersk. Zelensky wilde hen eerst uitleveren aan Noord-Korea, in ruil voor Oekraïners die gevangen zijn genomen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in hun eigen land niet veilig. 8 matrozen op het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln en andere schepen hebben geprobeerd om een einde aan hun leven te maken. Dat zegt waarnemend minister van Marine na vragen van een senator. Geen van de pogingen is geslaagd. Vorige week bleek dat familieleden alarm hadden geslagen over hun mentale toestand. Opvarenden waren veel langer op zee dan gepland. Door de oorlog in Iran werden hun missies steeds verlengd. Een video van Roel Maalderink is verwijderd van Instagram. Hij filmde medewerkers van Meta met hun eigen AI-bril, maar daar waren zij niet van gediend. Het techbedrijf verwijderde de video vanwege pesten en intimidatie. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde onlangs voor het gebruik van deze videobrillen, omdat onduidelijk is waar de beelden belanden. Het weer droog, zonnig met af en toe wolken. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
12: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: Chichidukal Venue mag definitief geen alcohol schenken op de afslagplaatsen. Dat heeft de Raad van State woensdag besloten. De gemeente mag volgens de hoogste rechter zo'n voorschrift aan de vergunning verbinden. De exploitant van het Groene Kansen Golfcentrum vocht het voorschrift aan omdat de afslagplaatsen volgens hem niet onder de openbare ruimte vallen. De rechter is het daar niet mee eens, dus mag Chichi alleen op de eerste verdieping alcohol schenken. Ook de omwonenden van het golfcentrum hebben bot gevangen bij de Raad van State. Zij maakten bezwaar tegen de geluid. Overlast van het centrum. De rechter verklaarde een groot deel van de buurtbewoners niet ontvankelijk. Een andere belanghebbende kon volgens de rechter niet aannemelijk maken dat er te veel overlast is. De verbouwing van de watertoren in Zeist gaat volgens de eigenaar komend jaar echt van start. Bedoeling is dat beneden een lunchroom komt, in de toren komt een bed and breakfast en in het bovenste gedeelte een ruimte voor private dining. De toren is sinds de jaren 70 niet meer in gebruik. Eigenaar Vitens restaureerde de toren aan de Bergweg en heeft deze in 2010 in de verkoop gezet. Een ontwikkelaar kocht de toren, maar zag uiteindelijk af van een grote transformatie. Daarna is de toren voor €135.000 aan de overburen verkocht. De vergunningen voor de verbouwing zijn in 2022 verleend. De financiering was al rond uit eigen middelen. Maar de eigenaar had het volgens eigen zeggen te druk. Hij benadrukt dat de verbouwing komend jaar echt gaat beginnen. En de winkeltijden op de Utrechtse Heuvelrug worden waarschijnlijk niet verruimd. Een voorstel hiervoor lijkt niet op een meerderheid in de gemeenteraad te kunnen rekenen. De lokale fractie van de VVD wil dat de winkels voortaan op zondag de hele dag open mogen zijn. Dat voorstel, dat op landelijke wetgeving is gestoeld, haalt het waarschijnlijk niet. Dit werd eerder duidelijk tijdens twee vergaderingen in de raad. Volgens de coalitiepartners Pro Heuvelrug en D66 hebben lokale kleine ondernemers geen behoefte aan extra openingsuren. Ook de SGP, ChristenUnie en CDA zijn tegen het voorstel.
0: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
2: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
6: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. En krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 mensen met het virus besmet. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te laten verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Onderzocht wordt nog hoe de verplichting voor hondenbezitters wordt gehandhaafd. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
0: Straks middagmix. Nu tot 1 uur die 80's lunch.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. De spanningen tussen de landen zijn onlangs weer opgelopen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Het weer, het is droog en zonnig bij 16 tot 19 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt één richtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig scheepvaartverkeer in twee richtingen. Het besluit is een gevolg van de grote droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had de scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel op de IJssel een noodzakelijk kwaad. Voor sommige schepen betekent het dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het West-Nijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is iets toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de twee buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen. Toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar andere treinstations in de stad. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn staat een file van 6 kilometer tussen Barneveld en Stroe. A1 Amersfoort Amsterdam tussen Hoevelaak en Amersfoort West 4 kilometer file. De vertraging van bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
14: Roulette FM.
15: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Twente FM Regio Nieuws.
1: Chichidukal Venue mag definitief geen alcohol schenken op de afslagplaatsen. Dat heeft de Raad van State woensdag besloten. De gemeente mag volgens de hoogste rechter zo'n voorschrift aan de vergunning verbinden. De exploitant van het Groene Kansen Golfcentrum vocht het voorschrift aan omdat de afslagplaatsen volgens hem niet onder de openbare ruimte vallen. De rechter is het daar niet mee eens, dus mag Chichi alleen op de eerste verdieping alcohol schenken. Ook de omwonenden van het golfcentrum hebben bot gevangen bij de Raad van State. Zij maakten bezwaar tegen de geluidsoverlast van het centrum. De rechter verklaarde een groot deel van de buurtbewoners niet ontvankelijk. En andere belanghebbenden kon volgens de rechter niet aannemelijk maken dat er te veel overlast is. De verbouwing van de watertoren in Zeist gaat volgens de eigenaar komend jaar echt van start. Bedoeling is dat beneden een lunchroom komt, in de toren komt een bed and breakfast en in het bovenste gedeelte een ruimte voor private dining. De toren is sinds de jaren 70 niet meer in gebruik. Eigenaar Vitens restaureerde de toren aan de Bergweg en heeft deze in 2010 in de verkoop gezet. Een ontwikkelaar kocht de toren, maar zag uiteindelijk af van een grote transformatie. Daarna is de toren voor 135.000 euro aan de overburen verkocht. De vergunningen voor de verbouwing zijn in 2022 verleend. De financiering was al rond uit eigen middelen. Maar de eigenaar had het volgens eigen zeggen te druk. Hij benadrukt dat de verbouwing komend jaar echt gaat beginnen. En de winkeltijden op de Utrechtse Heuvelrug worden waarschijnlijk niet verruimd. Een voorstel hiervoor lijkt niet op een meerderheid in de gemeenteraad te kunnen rekenen. De lokale fractie van de VVD wil dat de winkels voortaan op zondag de hele dag open mogen zijn. Dat voorstel, dat op landelijke wetgeving is gestoeld, haalt het waarschijnlijk niet. Dit werd eerder duidelijk tijdens twee vergaderingen in de raad. Volgens de coalitiepartners Pro Heuvelrug en D66 hebben lokale kleine ondernemers geen behoefte aan extra openingsuren. Ook de SGP, ChristenUnie en CDA zijn tegen het voorstel.
0: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
2: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
6: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brand die gisteravond uitbrak bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt. Dat zeggen Poolse autoriteiten. De Poolse vicepremier denkt dat Rusland erachter zit, maar dat is niet bewezen. Het Oekraïnse leger gebruikt de Starlink-installatie voor onder meer communicatie en het aansturen van drones. In Polen zijn de laatste tijd meer incidenten geweest waarvan gedacht wordt dat Rusland erachter zit. In Japan zijn 10 mensen omgekomen door het noodweer. Begin deze week trok de orkaan Doyuan over het land. Daardoor ontstonden aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen zijn ondergelopen na een dijkdoorbraak. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Bij een viskwekerij zijn 100.000 karpers doodgegaan toen ze in de vijver dreven. Vanwege het noodweer reden er een aantal dagen geen treinen in Japan en werden honderden vluchten geschrapt. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig verkeer in twee richtingen. Het besluit is het gevolg van droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel een noodzakelijk kwaad. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan twee sporen, maar toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar een ander treinstation in de stad. Het weer droog en zonnig, 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm, 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
10: Roulette FM.
11: Straks vluchtstrook, nu tot 4 uur middagmix.

0: Drenthe FM Regio Nieuws.
1: De hoeveelheid restafval is in de gemeente Utrechtse Heuvelrug flink gedaald sinds de invoering van DIFTAR, het systeem waarbij inwoners betalen voor het ingeleverde afval. In 2024 gooide een inwoner gemiddeld 116 kilo weg, in 2025 was dat nog maar 91 kilo. In het DIFTAR-systeem betalen inwoners een vast bedrag en een bedrag per keer dat ze restafval aanbieden. Wie minder restafval heeft, betaalt dus minder. Een stimulans voor afvalscheiding, zodat waardevolle materialen opnieuw gebruikt kunnen worden. Ook blijven de kosten voor de verwerking van het afval zo laag mogelijk. In totaal is afgelopen jaar 1,2 miljoen kilo minder restafval verbrand. Tegelijkertijd laat een kwaliteitsmeting zien dat er nog veel herbruikbaar afval tussen het restafval zit. Van de 91 kilo restafval per inwoner bleek maar 32 kilo echt restafval te zijn. De overige 59 kilo bestond uit GFT, PMD of textiel. Daklozen kunnen deze winter bij koud weer overdag terecht bij de extra inlooplocatie in de Lutherse Kerk in Utrecht. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt. Als het koud is, wordt het drukker bij de gecombineerde inloopvoorziening Herstart en heeft het personeel minder tijd om mensen te begeleiden naar passende ondersteuning. Met de inlooplocatie in de Lutherse Kerk aan de Hamburgerstraat moet de Herstart worden ontlast. De opvang van het Leger des Heils gaat open als de koud weerregeling ingaat. Die gaat in als de gevoelstemperatuur 's nachts onder het vriespunt ligt. Dan gaat ook de nachtopvang aan de Savannaweg op de Lage Weide open. En Alek is officieel benoemd en geïnstalleerd als nieuwe kinderburgemeester van de gemeente Zeist. Daarmee neemt hij het stokje over van Ava. Alek werd eerder dit jaar gekozen uit 16 kandidaten die zich aanmelden voor het kinderburgemeesterschap. Volgens burgemeester Langenakker viel hij op door zijn betrokkenheid, zelfvertrouwen en duidelijke idee. De komende 2 jaar wil Alek zich inzetten voor een gezonde leefstijl en kinderen stimuleren om meer buiten actief te zijn en minder tijd achter een scherm door te brengen.
0: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
6: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Velbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het is een taak van gemeenten om mensen te benaderen die achterlopen bij het betalen van hun rekeningen. De minister verwacht dat gemeenten met dit bedrag 2 keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 mensen zitten in de schulden. Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van drugs zijn geweest. Afgelopen mei reed hij in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen. Bij het ongeluk kwam filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De influencer zat een tijd in voorarrest in Frankrijk. Inmiddels zit hij in afwachting van zijn rechtszaak niet meer vast. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan en bij duizenden mensen viel de stroom uit. Vorige maand werd Japan ook getroffen door zware regenval. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van het speelgoed. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, droge zonnige periode en wat sluierbewolking. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koeler en vannacht koud bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel zon, 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
12: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Letter FM.
1: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Velbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het is een taak van gemeenten om mensen te benaderen die achterlopen bij het betalen van hun rekeningen. De minister verwacht dat gemeenten met dit bedrag twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 mensen zitten in de schulden. Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van drugs zijn geweest. Afgelopen mei reed hij in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen. Bij het ongeluk kwam filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De influencer zat een tijd in voorarrest in Frankrijk. Inmiddels zit hij in afwachting van zijn rechtszaak niet meer vast. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan en bij duizenden mensen viel de stroom uit. Vorige maand werd Japan ook getroffen door zware regenval. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van het speelgoed. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, droge zonnige periode en wat sluierbewolking. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koeler en vannacht koud bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel zon, 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Den Dolder en Utrecht 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
2: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
6: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 200 miljoen euro extra, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door deze hulp kan erger worden voorkomen. De Radboud Universiteit in Nijmegen laat de Groot-Nederlandse Studentenvereniging voortaan niet meer toe tot de introductiemarkt voor nieuwe studenten. Aanleiding is een rapport waarin de coördinator terrorismebestrijding en de inlichtingendienst AIVD stellen dat de vereniging rechtsextremistisch is. Doordat de vereniging op de campus de ruimte krijgt om leden te werven, wordt lidmaatschap genormaliseerd, staat in het rapport. De universiteit zegt dat het rapport duidelijkheid schept om maatregelen te nemen, zoals het weren van de studentenvereniging. Opnieuw is er een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend, waarvan 23 in Zuid-Holland en 10 in Utrecht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. De controle was afgeschaft omdat het virus al jaren niet meer was aangetroffen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Vandaag werden ook twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven in Loenen. Het weer. Vanavond gaat de wind liggen. Het koelt flink af. Het wordt een koude nacht met temperaturen tussen de 4 en 10 graden. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld is de vertraging 10 minuten. Op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein ook 10 minuten extra reistijd. En op de N50 Emmeloord-Zwolle bij Kampen is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de Bilt is dit
12: Roulette FM.
13: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verslaggevers van meerdere Amerikaanse media is vandaag de toegang tot het Witte Huis geweigerd. President Trump wil niet kritisch bevraagd worden en ontzegde 3 media de toegang. Een rechtbank oordeelde dat de media wel naar binnen mogen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Het speelgoed Squishy Dumpling vormt geen gevaar voor de gezondheid. Afgelopen zomer werden de kneedbare balletjes uit China uit de schappen gehaald vanwege mogelijk schadelijke stoffen. Na onderzoek zegt de NVWA dat het speelgoed veilig is. Het weer vanavond en vannacht koelt het flink af. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat zo'n 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Onder andere een lange file op de A6 van Muiden naar Lelystad door een ongeluk bij Lelystad. Vanaf Almere Regenboogbuurt is de vertraging nu 3 kwartier. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar ruim een uur vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A50 is het ook druk van Arnhem naar Os. Bij Renkum sta je 10 minuten in de file en verderop bij Ravenstein een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
3: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
2: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
6: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
7: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Ook moet het verbod gelden in meer gevallen dan nu. Met camerabrillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. Volgens het kabinet is dat al verboden in de bestaande privacywetgeving. Maar de Tweede Kamer wil dat de camerabril expliciet in de regels wordt opgenomen. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten. Zo weert hij sinds vorig jaar journalisten van persbureau AP, omdat die de Golf van Mexico niet de Golf van Amerika noemen, zoals Trump wil. Een studentenvereniging is niet meer welkom op de Nijmeegse Radboud Universiteit. De vereniging is volgens onder meer de AIVD bestempeld als rechtsextremistisch. Omdat die vereniging ook leden werft op de campus, wil de universiteit er vanaf. En squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes, populair speelgoed uit China, uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van de speelgoedjes. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A6 Muiden-Lelystad. Tussen Almere-Oostvaarders en Lelystad 11 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd. Het verkeer moet daar via de vluchtstrook. De vertraging is daar ruim een half uur. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar een half uur vertraging door een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. A50 Arnhem-Os bij Ravenstein een kwartier oponthoud. En op de N784 Terlet Arnhem bij Arnhem 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Vanuit de Bilt is dit
11: Roulette FM.
0: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Daarmee kunnen mensen stiekem worden gefilmd. De bestaande regels zijn volgens de Kamer niet voldoende. CNN, Politico en MS Now stappen opnieuw naar de rechter omdat hun verslaggevers ook vandaag het Witte Huis niet in mochten, ondanks een uitspraak van de rechter. President Trump ontzegde hen de toegang omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered uit een martelkamer. Ze werden ontdekt door de politie en de slachtoffers werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie met een Oost-Europese bende. Het weer, vanavond helder en fris. Minima vannacht van 3 tot 7 graden. Morgen overdag zonnig bij 19 tot 23 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A6 Muiden-Lelystad. Tussen Almere Stad en Lelystad is de vertraging 3 kwartier door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Maarsbergen en Maanderbroek 20 minuten vertraging. De A12 van Utrecht naar de Duitse grens is ook weer druk. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 25 minuten oponthoud. Er is ook nog een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn vrij. A28 Utrecht-Zwolle bij Nijkerk is het oponthoud 1 kwartier. Op de A50 Arnhem-Zwolle bij Vaassen ook 1 kwartier extra reistijd. Op de A50 de richting het zuiden tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook 1 kwartier vertraging. En op de N784 Terlet Arnhem tussen Velp en Arnhem moet je ook rekening houden met 1 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

Nieuw. Kings of Leon. Kings of Leon. My whole world. My whole world. Dit is jouw Roulette FM.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen en wil dat dat verbod in meer gevallen geldt dan nu. Camerabrillen hebben een ingebouwde microfoon en werken met AI. Mensen kunnen daarmee worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben. En de beelden kunnen worden gedeeld op sociale media. Volgens het kabinet zijn er al allerlei regels voor het gebruik van camerabrillen. Maar staatssecretaris Van Brugge zegt dat ze de oproep begrijpt. Pro-Kamerlid Katman erkent dat de camerabril eigenlijk al verboden is, maar wijst erop dat veel mensen de regels overtreden. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd. Ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten en valt ze soms persoonlijk aan, met name vrouwen. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door die hulp kan erger worden voorkomen. En radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenbarg en presenteerde de Top 2000. Wat Bert Kranenbarg na zijn radiocarrière gaat doen, weet hij nog niet. Zijn laatste uitzending is op Oudejaarsdag, op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat nog 140 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld is de vertraging 10 minuten. Op de A1 richting Amsterdam de andere kant op tussen Stroe en Hoevelaken een kwartier vertraging. Op de A28 van Utrecht naar Zwolle sta je nog een kwartier in de file tussen Den Dolder en Amersfoort-Vathorst. Ook een kwartier extra reistijd op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 10 minuten op de N227 Amersfoort-Wijk bij Duurstede bij Den Treek. Ook 10 minuten op de N325 Nijmegen-Velperbroek vanaf het Gelredoom tot knooppunt Velperbroek. En op de N784 Terlet Arnhem tussen Velp en Arnhem is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Vanuit de Bilt is dit
12: Roulette FM.
11: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Daarmee kunnen mensen stiekem worden gefilmd. De bestaande regels zijn volgens de Kamer niet voldoende. CNN en MS Now zijn nu toch weer toegelaten tot het Witte Huis. Eerder vandaag werden verslaggevers geweigerd, ondanks een uitspraak van de rechter. President Trump had hen de toegang ontzegd omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Politico mag voor zover bekend nog niet naar binnen in het Witte Huis. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Het weer, vanavond helder en fris. Minima vannacht van 3 tot 7 graden. Morgen overdag zonnig bij 19 tot 23 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging 10 minuten. En op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
2: Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering en krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd, samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Uit protest besloten alle grote media samen geen livebeelden te maken van het bezoek van de Chinese president Xi. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen.
10: Als je mensen met die vroege signalen helpt, dat het allerbeste antischuldenbeleid is wat er is. Er zijn 700.000 mensen met problematische schulden. En we willen daar dus alles aan doen om dat nog beter te maken.
9: De minister verwacht dat gemeenten met het extra geld 2 keer zoveel mensen kunnen bereiken dan nu. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen, nu door hevige regenval. De orkaan Arnab veroorzaakt grote problemen in het land, ziet correspondent Davy Boerema.
11: Nou, het regent al de hele dag en dit is nog niet eens het begin van de cycloon die deze kant op komt. En wat er dan gebeurt is de buitenste ring van die cycloon, waar heel veel regenval in zit, die trekt van het zuiden naar het noorden van Nepal. Maar nu worden er al recordaantallen aan regenval gehaald.
9: Bij de ramp in augustus in Nepal kwamen 1400 mensen om het leven. Er zijn nog duizenden mensen die worden vermist. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris en het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de Bilt is dit
14: Roulette FM.
13: Met nu lokaal kabaal Jordi van Angeren.
15: Roulette FM. Het wordt heel erg leuk vandaag. Pak er een stoel bij.
16: Ik had er tot nu toe weinig van gehoord.
17: Grandioos.
18: Ja, heel blij.
16: Ik

0: Elton John, I'm Still Standing hier op Roulette FM. En dat klopt ook, ik ben er zeker niet bij gaan zitten. Dat betekent niet dat jij dat trouwens hoeft te doen. Je mag lekker gewoon zitten, staan. Het maakt, van mijn part ga je liggen of kruipen. Het mag allemaal, zolang je maar lekker bij die speaker blijft zitten. Want welkom, dit is jouw avond en dit is Lokaal Kabaal uit jouw speakertjes. Aflevering 148 alweer van dit programma. Het programma voor lokale artiesten, ja, en jou natuurlijk. Je hoort je veel over jouw lokale muziekartiest. Je hoort dat van hen zelf, van mij. Je hoort het in de vorm van interviews, live muziek. En zo veel muziek ook in nieuw, live, noem maar op. En allemaal hier op dit programmaatje, op deze zender. En blijf lekker zitten. Het is buiten het programma om allemaal. Ga niet ergens heen. Blijf lekker hier. Hou hem hier. Hou hem hard, zou ik zeggen. En wil je daar meer over vertellen? Wat je aan het doen bent. Ik ga ervan uit dat je luistert. Meer hoef ik eigenlijk qua details niet te weten. Maar je mag zeker berichtjes sturen. Kan via allerlei socials van Roulette FM. We zitten op Facebook, Insta, X, Blueski. En we zitten ook op WhatsApp. Ik ga de lijnen nu even opengooien. Dan kan je berichten. Je kan nu berichten. Doe dat ook. Is gezellig. Ook voor Henny van het geluid. Hij is weer terug. Daar straks meer over. En als je het nummer niet weet, 06-16-14-36-80. Alles is welkom. Ik moet wel echt uitkijken met mijn woorden. Dat is nou de tweede keer. Stuur een leuk berichtje. Laten we daarop houden. Het Lokaal Kabaal, het programma, is ook op allerlei socials. We zijn op Facebook.
1: Ook op Instagram.
0: Precies, @RFM_lokaal_kabaal. Kan je leuk kijkje zo in de studio krijgen. X is eventueel een plek waar je mij rechtstreeks kan berichten. @debuurtvriendelijkeDJ moet je hebben. @debuurtvriendelijkeDJ dus. En als je een beetje moeite hebt met dat te vinden.
1: Je schrijft het gewoon zoals je zegt.
0: Precies. Gewoon lekker doen. Gewoon lekker berichtje sturen. En ook vanavond is hij er weer. Hij was vorige week nog even onverwacht ziek. Maar vanavond weer in volle glorie aanwezig. Hij zorgt dat we lekker klinken. Hij heeft spreekwoordelijk zijn hand in het geluid. En buiten de uitzending om, dan heeft hij zijn hand wel eens in iets anders. Dat is niet de reden dat je die niet meer was vorige keer. Hè? Dat heeft niet. Nee. Nee. En hij zit wel goed in de knikjes weer vandaag. Het is helemaal goed weer met hem. En degene die zorgt dat we een beetje in het gereel blijven. Dat dit nog net allemaal kan. Dat we op schema blijven. Degene die ervoor zorgt dat het allemaal inhoudelijk een beetje klopt. Larissa van de productie.
2: Hoi.
0: Oh, sorry. Nog een keer.
2: Goedenavond.
0: Ja, kijk. Zo klinkt het lekker. We hebben weer een lekkere volle show. Is er iets waar jij in het bijzonder naar uitkijkt?
2: Nou, je hebt deze collectief, moet ik eigenlijk zeggen.
0: Ja?
2: Wat vanavond in de show komt bij ons al een paar weken geleden laten horen aan mij. En ik was gelijk enthousiast. Zeker over hun nummers en de stijl en alles. Het springt er echt heel erg bovenuit. Dus ik ben vooral heel erg benieuwd daarnaar.
0: Ja, het is echt iets om wat je graag wil delen wat dat betreft. Dus je gaat ze straks live in actie horen. We gaan met ze praten. We gaan ze hier in de studio horen qua muziek. Ja, en straks twee lokale artiesten die weer in de startblokken hebben staan. Ja, en Sheryl Crow, die heeft er ook gewoon zin in.
3: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Naomi met I Wish I Never Met You. En dat geldt niet, dat is geen uitspraak naar jou, dat is gewoon de titel van de track. Ik heb het ook niet bedacht. Maar deze Naomi, leuk ervan is, ze heeft een soort van een lokaal tintje. Want de gitarist waar ze in ieder geval met enige regelmaat mee optreedt, komt uit Utrecht. Dus Naomi zelf is niet Utrechts. Maar zij heeft wel in de bezetting Utrechtse artiesten, waaronder dus haar gitarist. Dus het geeft toch een beetje een lokaal tintje wat dat betreft. Hoe dan ook is het een heel fijn nummer. Beetje rustig. Het zijn niet altijd allemaal van die partybangers die we doen. Zo is het dan ook wel weer. Ja, en wel een hele fijne earcatcher toch weer. Zeg nou zelf. Ja, en als je nou echt er bovenop wil zitten met die earcatchers. Als je nou wil weten als allereerste wat de earcatcher is voor volgende week bijvoorbeeld. Ja, dan moet je even tussen 9 en 11 op de zaterdagochtend inschakelen bij Opstaan met Juriaan. Dan ben je de eerste die het hoort. Erewoord, echt waar. Roulette FM is dé plek voor artiesten uit de beeld. Beeldhoven, Utrecht,
1: Groenekan, Maartensdijk, Hollandse Rading, Westpoort, Soest, Amersfoort, Houten en Amstelveen.
0: Ja, hier hoor je lokale artiesten uit de regio voor het eerst. Lokale artiesten uit de regio. Zo lokaal zijn wij gefocust. En het is zo'n ongekend talent als gevestigde namen. Mensen die al heel lang in het vak zitten. Je kent ze misschien nog niet. Maar ze zijn er wel al heel lang. Of misschien ken je ze wel en je bent ze uit het oor verloren. Zolang het lokaal is, zitten wij er bovenop. Nou, de artiesten het ook zwaar. Toch, Henny? Ja, precies. En ook vanavond weer twee lokale artiesten waar ik je graag mee laat kennismaken. Ook aan de hand van een plaatje. En deze keer twee bands. Een beetje in het stevige geluid, het rockgeluid, in twee verschillende facetten. De ene band hoor je straks en de andere band hoor je nu. Ja, zo gaat het met twee bands. Die eerste band waar we het over gaan hebben, rechtstreeks uit Utrecht, kersverse band. Ze bestaan sinds 2023. En ze zijn ontstaan eigenlijk in Utrecht ook, in de oefenruimtes van DB. Ja, en qua muziek zit het een beetje in een soort van alternatief hoekje, post-punk geluid. Begin dit jaar brachten ze hun eerste single uit, Henry. Er zijn er inmiddels nu twee. En ja, in die muziekstijl beschrijft de band het als zwart met veel dynamiek. Ja, en als je ze nou heel graag live wil horen, dan moet je je begeven naar Utrecht. Of als je er bent, dan moet je in Utrecht begeven, in ieder geval naar DB's. 19:30 zijn ze daar te horen samen met nog twee bands. Meer daarover in de concertagenda. Ja, aan de andere kant, dan mis je wel een hele hoop van het programma. Dus als je ze zo graag wil horen, heb ik ze nu ook al voor je. Niet Henry, tweede single, Wholesome, hoor je nu op Roulette FM.

0: local cabal.
1: Local cabal. Name your show.
0: What the hell does that mean? It's not very musical.
2: Lokaal Kabaal. Tot 9 uur. Jordi van Angeren. Roulette FM Agenda.
3: Tijdens de Utrecht Science Week 2026 kun je 10 dagen lang in de wereld van mooie ideeën, verrassende ontdekkingen en grensverleggende innovaties duiken. De 6e editie trapt vrijdag af met een keynote door Juliette Legler over de verborgen invloed van milieuchemicaliën. Of kom naar een talkshow over de arts van de toekomst, een rondleiding in het Huibrechts Instituut, lezingen over ons immuunsysteem of een van de vele andere onderdelen. Informatie op utrechtsciencepark.nl. Op de open dag van de amandelboom maak je kennis met deze hechte en warme woonomgeving en krijg je inzicht in het vacatureaanbod en ontmoet je team en buurtgenoten uit de regio. Er is een gevarieerd programma voor jong en oud. Er zijn rondleidingen, meer dan geopende huiskamers te bewonderen, er zijn kinderactiviteiten en een gezellige markt. De open dag is zaterdag van 10 tot 1 in de Amandelboom aan de Noordhouderingenlaan 82 in Bilthoven. Altijd al meer willen weten van de kloostertuin op Oostbroek? Nieuwsgierig hoe de Kromme Rijn en de Utrechtse Heuvelrug het landschap hebben beïnvloed? Of wie er woonde en werkte in vroegere tijden? Op deze en andere vragen krijg je antwoord tijdens een wandelexcursie met de vrijwillige gidsen van IVN De Bilt. De rondleiding start zaterdag om 2 uur op het landgoed tegenover het winkeltje aan de Bunningseweg 45A in De Bilt. Deelname is gratis. Aanmelden kan via ivndebilt.nl.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: uit jouw regio.
1: En dat is de tweede band. Ook een beetje dat punk, maar het heeft een beetje een 80s, 90s feel wat dat betreft. Clearly Confused. En zo heet de band. Dat is niet hoe ik... Nou ja, misschien voel ik me ook wel een beetje zo. Maar het is in ieder geval ook de naam van de band. Ja, punkhoekje, maar dan een beetje jaren 80s, 90s. Misschien is het ook iets wat je niet per se in de rockpunkhoek verwacht van beide bands. Ook maar om te laten zien dat ook dit is het geluid wat daaronder hoort. In 2024, dus twee jaar geleden zo'n beetje, bracht ze hun eerste EP uit, Neermint. En 30 september, we gaan het in de concertagenda ook nog een keertje voorbij laten komen. Daar kan je ze horen in DB's vanaf 8 uur 's avonds live. Niet meer dan toeval dat het ook allebei bands zijn die in DB staan. En mocht je nou zelf een artiest kennen of zijn die je hier nog niet hoort in dit programma en dus al helemaal niet waarschijnlijk op de, op de zender hier, ja, neem dan even contact op met mij. Dat kan via een rechtstreeks lijntje. Jordi.van.angeren@online is mijn e-mailadres waar je rechtstreeks een berichtje naar kan sturen. Ja, of je kan de studio ook even mailen. studio@roulettefm.nl. Je kan ook natuurlijk allerlei socials aanspreken. Handigste is mij gewoon rechtstreeks een mailtje doen. Dan weet je dat je een direct lijntje hebt. Ja, en wie weet ben jij dan wel degene die voor mijn neus staat. Je zou zeker niet de eerste zijn. Straks ga ik je meenemen langs de open podia en de jam sessies. Kijken wat er allemaal te doen is. Dat is veel nu het allemaal weer het seizoen goed van start is gegaan. Maar eerst het regio nieuws.
2: Roulette FM, regio nieuws.
3: Chichidukal Venue mag definitief geen alcohol schenken op de afslagplaatsen. Dat heeft de Raad van State woensdag besloten. De gemeente mag volgens de hoogste rechter zo'n voorschrift aan de vergunning verbinden. De exploitant van het Groene Kansen Golfcentrum vocht het voorschrift aan omdat de afslagplaatsen volgens hem niet onder de openbare ruimte vallen. De rechter is het daar niet mee eens, dus mag Chichi alleen op de eerste verdieping alcohol schenken. Ook de omwonenden van het golfcentrum hebben bot gevangen bij de Raad van State. Zij maakten bezwaar tegen de geluidsoverlast van het centrum. De rechter verklaarde een groot deel van de buurtbewoners niet ontvankelijk. En andere belangenhebbenden kon volgens de rechter niet aannemelijk maken dat er te veel overlast is. De verbouwing van de watertoren in Zeist gaat volgens de eigenaar komend jaar echt van start. Bedoeling is dat beneden een lunchroom komt, in de toren komt een bed and breakfast en in het bovenste gedeelte een ruimte voor private dining. De toren is sinds de jaren 70 niet meer in gebruik. Eigenaar Vitens restaureerde de toren aan de Bergweg en heeft deze in 2010 in de verkoop gezet. Een ontwikkelaar kocht de toren, maar zag uiteindelijk af van een grote transformatie. Daarna is de toren voor €135.000 aan de overburen verkocht. De vergunningen voor de verbouwing zijn in 2022 verleend. De financiering was al rond uit eigen middelen. Maar de eigenaar had het volgens eigen zeggen te druk. Hij benadrukt dat de verbouwing komend jaar echt gaat beginnen. En de winkeltijden op de Utrechtse Heuvelrug worden waarschijnlijk niet verruimd. Een voorstel hiervoor lijkt niet op een meerderheid in de gemeenteraad te kunnen rekenen. De lokale fractie van de VVD wil dat de winkels voortaan op zondag de hele dag open mogen zijn. Dat voorstel, dat op landelijke wetgeving is gestoeld, haalt het waarschijnlijk niet. Dit werd eerder duidelijk tijdens twee vergaderingen in de raad. Volgens de coalitiepartners Pro Heuvelrug en D66 hebben lokale kleine ondernemers geen behoefte aan extra openingsuren. Ook de SGP, ChristenUnie en CDA zijn tegen het voorstel.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
1: Ben je eventjes weer op de hoogte? En wat fijn dat er geen files zijn, hè, mensen? Dat is toch ongekend? Kom er gewoon niet erin. Goed. We gaan eventjes naar...
5: Het Open Mic overzicht.
1: Ongekend. Want er zijn veel open podia hier in de regio. Ja, en dat is echt een plek waar je veel lokaal talent en ook gewoon veel talent en veel artiesten tegenkomt. Het is niet alleen maar lokaal, het zijn niet alleen maar jonge artiesten. Je krijgt echt een heel breed scala aan artiesten die je daar ziet. En dat is echt heel leuk. Het niveau is echt best wel hoog. Dus ik denk nou niet van, nou, het is open podia, dat zal wel niks zijn. Of dat zijn misschien allemaal starten. Nee, het is echt heel leuk. Het is een leuke aanrader. Sterker nog, heel veel zijn ook gratis. Dus mocht je nou krap bij kas zijn, is dit ook wel een leuk tipje. Leuke avond uit. Je wil graag muziek? Ga naar een open podium. Het is ontzettend leuk. Heb je toch nog iets te besteden? Geef het lekker uit aan een drankje. Zeker bijvoorbeeld zoals in de Moira, dat is een stichting. Die onderhouden daar de boel mee. Dus... Even een tipje tussen jou en mij. Niet doorvertellen, want anders komen er te veel mensen naartoe. Ja, en we beginnen altijd het open podium of zoals we het moeten zeggen.
5: Het open mic overzicht.
1: Met Café Averrechts in Utrecht. Daar is het open podium vanavond weer. Heel onhandig zo tijdens de uitzending. Maar ja, Erik wil het maar niet verplaatsen. Hij is de godfather van open mics. En hij opent het muzikaal altijd. En hij begeleidt het als host. Vanaf 8 uur kan je binnenwandelen als artiest en als publiek. En vanaf 9 uur is dan ongeveer een selectie. Heel soms weten we dan vervolgens wat er optreedt al vanavond. En krijgen we dat door. Maar anders geef ik je in ieder geval volgende week wel wie er allemaal zijn. Ja, en de afgelopen tijd veel bekende namen. We hebben nu ook al wat mensen die teruggekomen zijn. Ten eerste is Erik heel veel aan de gang met Tim Barry, die programmeur is bij Averrechts. En die we ook al van andere opstellingen kennen. En hij is ergens anders ook meteen de host geweest zonder Erik. Daarover later meer. En naast Erik en Tim hadden we ook nog U-Tracked. Zo'n geinig gevonden naam. Floris en José A. Ik weet niet of hij een voordeling heeft dat de artiestennaam zo is. En volgende week is er in Café Averrechts natuurlijk ook weer een open podium. Ook weer zelfde tijden. Tussendoor is op dan de zondag dan de Bluegrass and Old Time Jam. Die is lekker in de middag van 2 tot 5. En dan gaan we naar Tivoli. Je weet eigenlijk dat het seizoen wel begonnen is als op de Rabo Open Stage ook weer van alles gaande is. En het begint ook altijd op de donderdag daar. De Ultra Jazz Jam Sessie. En dat wil inhouden dat er in eerste instantie een geprogrammeerde band is. Gevolgd door dat je lekker kan meespelen. Mits je je spullen meegenomen hebt. En je niet zoals ik echt voor je leven geen muziek moet maken. Daar kan je er gewoon aan deelnemen. En dan ben je ook zeker welkom. Doe dat ook. Vanaf 9 uur tot heel laat. 11:30. Dus we hebben wel lekker de tijd daar. Wat is er verder nog? Want volgende week is er dan ook weer zo'n Ultra Jazz Jam Sessie. Vanavond is hij onder leiding van Kika Sprangers. En volgende week is hij onder leiding van Bob Roos. Ze wisselen het af. Heel soms is er iemand anders. Een of andere jazzheld. Zijn wel leuk altijd. Zijn eigenlijk nagenoeg altijd lokale jazzhelden. Nou, Kika en Bob zijn daar wel grote voorbeelden van. Ja, zondag 27 september van 10 tot 11 is er Tamaray. Een beetje urban artiest. Zij is niet lokaal. Sterker nog, ze is eigenlijk niet eens gevestigd in Nederland. Ze zit als het goed is tegenwoordig in Parijs. Maar oorspronkelijk groeide ze meer op in Noord-Holland. Dus het is sowieso ook niet echt een lokaal artiest. Maar ze is wel terug. En omdat ze hier niet in uit de buurt komt, misschien toch leuke kans om van haar te genieten. Want het is ook maar een uurtje. Dus zoveel gelegenheid krijg je niet. Ja, en dan heb ik ook nog goed nieuws voor je. Namelijk op 30 september... De woensdag van 10 uur tot 10:45 is er namelijk de hiphopformatie Goed Nieuws. En dat is wel lekker lokaal en ook een lekker geluid. Daar kan je ook naartoe op de Rabo Open Stage. Morgen is er in Buitenhuis Blom in Amersfoort weer een open podium. Is wel tricky, want de vorige werd afgezegd op 29 augustus omdat het een buiteneditie is. Dat is, als het Buitenhuis Blom is, ook weer een buiteneditie. Nou is het morgen goed weer, dus ik hoop dat het doorgaat. De line-up staat nog niet bekend, maar de volgende keer ga ik die met je delen. We hebben rechtstreeks in contact met Sanne daarover, dus dan gaan we je daar meer over vertellen. Ja, en ook morgen... terug van lange tijd weg geweest. Het open podium in de Clue. Ik ken een zekere geluidstechnicus die daar wel ook wel eens vertoeft. En van organisator Ivo Gerritsen heb ik doorgekregen dat Kees van der Polder aanwezig is in een duet met Yannick. De Tullamore 2, Nikita, die een tijdje terug in de studio was. En singer-songwriter uit de buurt Jacob zijn allemaal aanwezig. En er is er vaak ook nog wel gelegenheid voor mensen om aan te schuiven last minute. Allemaal in de Clue morgen vanaf 8 uur tot 10 uur. Ja, en voordat we naar deel 2 gaan en nog eventjes een plaatje opzetten. In Simic is weer een nieuwe editie van het Muziekcafé Discover. Specifiek en theater Witte Vrouwen kun je vanaf 8 uur terecht voor de rockband Moza. Allemaal qua open podia en deelsessies is dat morgen. En dan is de week nog niet eens compleet. Wat er nog meer is, hoor je straks van mij. Maar eerst heb ik dus goed nieuws voor je. Goed voor elkaar.

0: persoon die je belt is niet beschikbaar.
1: Laat het open mic overzicht.
0: Na de toon.
2: Spreek zeker wat in. En misschien kunnen we het met z'n tweeën hebben over deel 2 van het open mic overzicht. Want we zijn eigenlijk nog steeds op de vrijdag. Onze vrienden van Boomerang, zij hebben diverse jam sessies zo in de stad. En eentje is dus

Er was één Mechtot. Dat was sowieso de avond van de ukulele. Want diverse mensen aan de ukulele staan. Waaronder Tom en één Mechtot. En daar waren ze, Peter en Jolanda waren er ook nog. Allemaal afgelopen zondag. En volgende week zondag is het weer. Dan is het weer onder leiding van Erik Kurtz. Dan gaan we naar dinsdag. In de AQ is niks. Vorige week was er nog een international open stage. Onder leiding van vriendin van de show. Maiden Rose. Meg Raiden. Maar eventjes niks in de AQ. In ieder geval vooralsnog. Het staat er niks daar op de planning. In de Flater is wel iets. Een jam sessie online van Boomerang. Specifiek Allert gaat het leiden van 8 tot 11. Op de woensdag in Domkop van Boomerang muziek. Een jam sessie onder leiding van Mike Scott van 10 tot half 12 zelfs. En dan komen we bij De Moira. Daar is een open podium vanaf een uurtje of 9. Afgelopen, dus gisteren, was het onder leiding van Imani en Miley. En daarvoor is het een tijdje onder leiding geweest van Lampje. Ik begreep dat zij volgende week...

0: En dat is U-Tracked. Omdat ik gewoon echt niet genoeg kon krijgen van de muziek hier in de studio. Of tijdens het open podium. Ik denk, naast Miley, ik moet toch even U-Tracked ook even draaien. Artiesten die je hebt kunnen horen op het open podium overzicht. Of op het open podium. Of die je misschien in de aankomende tijd kan gaan horen. En dan gaan we naar een zeer smakelijk muzikaal programma, kan ik je wel zeggen. Want deze artiesten, ze hebben messcherpe teksten, mag ik wel zeggen. Daarbij een goede delivery. Ze lepelen niet zomaar dingen op. Eens kijken of in het interview misschien van de kook te brengen zijn. Vanavond live hier in de studio, Keukengerei.
1: Yeah.
0: Wacht even, dit kan enthousiast. Kom op. Juist. Helemaal goed. Welkom.
1: Hallo.
0: Ik spreek ook namens de co-producent dat we er wel naar uitkijken naar jullie ontvangst. We hadden hier echt zin in.
1: Oké.
0: Maar die naam, en dan heb ik niet alleen over kookgrij, maar ook gewoon jullie individuele namen. Mm-hmm. Het zit helemaal in een kookthema. Waar komt dat vandaan?
1: Ja, we zijn eigenlijk allemaal begonnen omdat we huisgenootjes zijn. En zo kwamen we op een avond een keer bij elkaar en was Lil Spoon, Johanna, die was van, ik wil rapmuziek gaan maken en we moeten dit nu gaan doen. En toen hebben we wat gebloot met elkaar. En vanuit daar zijn we muziek gaan maken. En eigenlijk is het zo dat ik op Spotify al Pollepel heette en Johanna heel graag als rapnaam Lil Spoon wou hebben. En toen was het zo van, oké, maar wat zijn we dan nu? En dat was dus gewoon Keukengerei. Dus op die manier is de...
0: En om het compleet te maken en de derde naam? Ook helemaal een thema namelijk.
1: Schepper.
0: Juist.
1: Yes.
0: Oké, zit toch nog een beetje met vragen. Want wat hebben jullie met dat kookthema?
1: Wat hebben we met dat bij Koken Beats? Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen.
0: Of was het gewoon tijdens deze blow sessie dat jullie ook de munchies hadden, dus dat het erin zat?
1: Dat zou je ook kunnen zeggen, ja.
0: Oké. Hey, maar jullie zaten samen, jullie waren huisgenootjes, omdat jullie samen dezelfde studie deden, mm-hmm. of in ieder geval studenten samen. Vertel hier iets meer over.
1: We woonden aan die Antikraak. En er was een groep mensen die daar met elkaar naartoe was verhuisd als band. En ik ben daar een beetje ook komen wonen. En toen ben ik me daar een beetje met die vriendengroep gaan mengen. En op die manier zijn we een beetje samengekomen.
0: Dus zij hebben je geïnspireerd om muziek te gaan maken?
1: Absoluut, absoluut.
0: Is dat, hoe zat het voor de rest, zeg maar? Kijk jullie even allemaal aan. Heb je altijd al iets gehad met muziek voordat jullie ook bij elkaar kwamen? Of wat was de muzikale ervaring voordat jullie elkaar leerden kennen?
2: Ik heb persoonlijk klassiek altviool gestudeerd.
0: Wow.
2: Dus ik zat op het consortium en daar kende ik ook alle mensen van die in de band zaten. Mijn broer zat er ook bij en zo kende het groepje elkaar. Ik wou rapmuziek maken omdat ik verveeld was van klassieke muziek. En rappen sprak me beter aan of zo.
0: Is het ook gewoon dat je in zo'n... Dat hoor je wel vaker. Dat mensen met een muziekopleiding in een bepaalde hoek worden geduwd. En dan gaan ze zeggen, ik moet daar uitbreken. Ik wil gewoon op een gegeven moment wat anders. Dat het teveel iedere keer ook volgens een bepaalde manier muziek moet worden gemaakt.
2: Ik denk zeker. Ik denk dat het hele strikte, gedisciplineerde niet echt bij mij paste. En met de vrienden die we hadden, een grote inspiratie was ook Fixen. Is ook een rapduo uit Utrecht. En we waren aan het luisteren en we dachten, oh, we hebben ook goede ideeën voor teksten. En nou, laten we het gewoon proberen. En ons eerste nummer was ook echt poep gewoon. Het was gewoon echt heel slecht. Het ging alleen maar over soep eten.
0: Wat was er slecht aan? Zat dan dat ook in die tekst? Of was dat de beats? Of wat was er zo slecht aan?
2: Zo lollig was het allemaal. Het was helemaal niet... Ja, we hadden niet echt nagedacht over waar het dan over moest gaan. Of dat we een thema moesten hebben. Het was gewoon wat ruimte op elkaar. Sinterklaasruim. Ja. Dus het zat zo een beetje in elkaar.
0: Het was gewoon echt de opmars naar het geluid wat jullie nu hebben.
2: Ja, klopt. Ja, ja.
0: We gaan niet alleen over muziek praten, we gaan ook muziek van jullie horen. Even ter inleiding, wat is het nummer wat jullie zo gaan doen?
2: Dat heet Les nummer 1. En het is een soort van juf die voor de klas staat. En die gaat dan aan mensen leren wat je wel of niet moet doen met vrouwen. En in een relatie en hoe je je moet gedragen eigenlijk.
0: Oké, wijze woorden gaan hier tot ons komen. Jullie mogen allebei de mic nemen en gaan naar luisteren.
3: Hallo allemaal. Ben jij nog een onzekere man?
1: Weet jij nog niet of je het kan?
3: Let goed op.
1: Luister dan.
3: We willen ook zelfs dat jij het kan. Les nummer 1, zit niet aan mijn fucking been. Les nummer 2, neem mijn bagage niet mee. Wat dacht je nou, ben ik niet voor jou? Verantwoordelijk zijn wij allebei. Dus het ligt duidelijk niet aan mij. Kijk me niet meer

0: en eenzaam en klein. Want het is niet alleen seks, drugs en maneschijn. Maneschijn.
1: Maneschijn.
0: Maneschijn.
1: Maneschijn.
0: Maneschijn. Maneschijn.

0: er dan?
1: Nee, laat maar.
0: Wat?
1: Nee, schat, laat maar.
0: Wat?
1: Laat maar.
0: Wat?
1: Laat maar.
0: Wat? Laat maar.
1: Terug naar de les, want het

0: sorry. Ik neem je serieus.
1: Maar niet heus.
2: Dit was het dan. Zijn er nog vragen?
1: Opmerkingen?
0: Mansplaining?
1: Is er nog iets onduidelijk?
3: Neem maar wel een applaus. Een echt best tech performance. En als ik nu op deze knop druk, precies achter
4: je
3: het journaal.
4: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
5: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen. MP-Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP-Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP-Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
8: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
9: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
10: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
11: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
12: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemenenco.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemenenco.nl. Riemenenco.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
13: Altijd in de buurt. Roulette FM.
14: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. 1 slachtoffer lag gewond in de tuin, een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. 7 mensen zijn opgepakt, horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. En dat is voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs.
15: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een gouden griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
14: Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudjaarsdag, donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
16: Vanuit de Bild is dit
17: Roulette FM.
16: Met nu lokaal kabaal. Jordi van Angeren. Roulette
18: FM. Het is onze hypothese dat ze hier geil van worden, inderdaad.
3: Straks natuurlijk veel meer keukengerei. Daar wil je voor blijven hangen. Ook Kylie Minogue is enthousiast. Ik kan niet anders zeggen. Can't get you out of my head.
19: In de Bild hebben ze Roulette FM. Als je daar het geluid niet raadt, word je doodgeschoten.

Can't get you out of my head dus. Kylie Minogue hier op Roulette FM. Welkom in uur 2 van Lokaal Kabaal, uitzending 148 alweer. En als je net pas inschakelt, schakel eens wat eerder in. We zijn al echt bijna 70 minuten bezig. Henny van het geluid is helemaal los aan het gaan. Maar gelukkig voor jou, er is nog veel meer keukengerei. En dan bedoel ik niet wat we in onze kitchenette hebben zitten. Want weinig keuken, maar dan heb ik het over de artiest. Weet je er nu niks van omdat je niet nu pas inschakelt? Schakel eens dus wat eerder in. Je hoort straks veel meer nog in die categorie. Ja, maar allereerst heb ik iets anders, want... Oh. Ik heb een nieuwe verslavende plaat. Hij heet Leo Armfield. Hij is een internet-sensatie. Op zich heb ik daar niet zoveel mee op. Maar hij maakt wel hele lekkere plaatjes, deze 22-jarige guy. En zijn allernieuwste, Steal Some Love, is mijn nieuwe verslavende plaat. En hoor je nu op Roulette FM.

0: De verslavende plaat.
1: Camilio, Steal Some Love is mijn favoriete plaat van het moment. De plaat die ik altijd als eerste draai als ik muziek ga luisteren. En als ik hem nog hoor, dan denk ik, hij heeft zo'n verslavende werking. Het is vast.
0: De verslavende plaat.
1: Hier op Roulette FM. En hij is nieuw. Ja, en ook toch wel nieuw. Het collectief wat nog steeds hier in de studio is. Keukengerei.
2: Hey.
1: Met gepaste trots. Hey, leuk dat jullie er nog steeds zijn. Dat zou ik raar zijn als jullie spontaan zouden weglopen trouwens. Dat zou echt heel zou de eerste zijn ook. Voordat we met jullie het uur afsloten. We hoorden dat een van jullie heeft een wat klassieke muziekopleiding. De ander is gewoon lekker erin gerold. Hoe zit het met jou?
3: Ja, met mij. Ik heb ook een muziekopleiding gedaan, alleen geen klassieke opleiding. De studie heet Musician 3.0 aan het Utrechtse Conservatorium. En dat is eigenlijk wat meer vrijere insteek van muziek. Meer eigen werk, compositie, performance, improvisatie. Een soort van de fine arts van muziek.
1: Totaal niet aan mij besteed. Als echt, ik moet voor mijn leven lang, kan ik geen muziek maken. Maar ik kan er wel aardig misschien over babbelen. Schepper overigens aan de mic. Dit is wel verschillende dingen die jullie alle drie brengen. Hoe breng je dat samen in dat geluid dat jullie hebben?
3: Vaak beginnen onze sessies met een kleine luistersessie. Dan laten we elkaar een beetje de muziek horen waar we de laatste tijd naar luisteren.
1: Loopt dat dan heel erg ook uiteen?
3: Ik denk dat we inmiddels wel op een punt zijn waar we denken van, of een beetje nummers opslaan waarvan we denken, oh, dit is echt een beetje een keukengerei idee. Of een sfeertje waar we in willen duiken. Maar ook daar zit nog steeds, het gaat van heel erg hiphop naar heel erg clubby en we wisten alles ertussenin.
1: Dus de stempel met brede muzieksmaak kan er wel op zich. Dat dan toch nog wel? Of is het toch wel, heeft iedereen wel zijn eigen voorkeursmaak?
3: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat Lil Spoon wat meer in de rap zit dan bijvoorbeeld ik. Ik zit wat meer in de elektronische of de punk. En samen komen we dan meer tot een middenweg of een samensmelting daarvan.
1: Gaat dat altijd goed samen? Welke soort van uitdagingen heb je als je dat probeert samen te brengen? Ik hoor dat hier meer. Ja.
4: Qua muziek. Als we muziek maken, hebben we geen uitdaging, denk ik. Ik denk dat we alles gewoon heel vet vinden van elkaar. Ik denk dat we elkaar ook alleen maar motiveren tijdens zo'n studiosessie. We maken meestal een nummer in een avond af. Of een avond en een dagje erbij of zo. En dat vinden we denk ik ook het leukste. Omdat we het dan zo vrij mogelijk hebben. En ik denk dat we iedereen gewoon in hun waarde laten en hun creatieve proces. Uitdagingen zijn geweest om gewoon bij elkaar te komen, denk ik. Dat het gewoon moeilijk gaat. Allemaal creatievelingen, ja, dat is niet altijd even makkelijk. Maar
1: zitten jullie ook nog in andere formaties of in andere projecten? Of loopt er meer buiten keukengerei om voor jullie?
3: Zeker. Ik zit in wat meer bands en projecten. En Johanna ook en Lil Spoon ook. En Paul Lepel, Hanna heeft ook gewoon haar eigen kunstachtergrond. En we zijn net nu allemaal klaar met onze studies. Dus dat hopelijk komt er wat meer tijd vrij. Maar druk zat daarbuiten, ja.
1: Hoe zit het dan? Want de muziek is één ding en dat geluid wat jullie hebben. Maar het is heel duidelijk, teksten zijn ook heel belangrijk. En die boodschap die jullie meegeven. Als het gaat om de onderwerpen. Hoe zijn jullie daar met elkaar aan het levelen? Komt er ook vanuit verschillende personen verschillende thema's? Of hebben jullie dat jullie daar wel op één lijn zitten over waar jullie het graag over willen hebben?
4: Ik denk dat de teksten worden bedacht door mij en door Paul Lepel. En de muziek wordt volledig geproduceerd door Schepper. Ik denk dat Paul Lepel en ik soms wat verschillen in hardheid. Dus ik ben best wel een mannenhater soms. En ik kan dat ook wel zo heel heftig en heel hoog hebben. En dan is Paul Lepel meer van, oh, maar kunnen we ook lieve nummers maken waar we gewoon van elkaar houden. En dat we gewoon van vriendschappen houden. En ook soms een beetje van mannen houden. En ik zit zo, nee, ze moeten allemaal weg. Dus ja, daarin hebben we wel verschillen. Maar dat komt ook wel weer mooi samen, vind ik.
1: En levert het dan aan de ene kant een nummer op waarin gewoon die confrontatie gewoon erin gaat? Is van, oké, hier wil ik een bepaalde boodschap over hebben. En andere nummers zijn dan misschien wat zachter? Of is in één nummer al dat je dat samen probeert te brengen?
4: Ik denk dat we... We hebben verschillende nummers. Eentje Glitter, die gaat over vriendschap en over de liefde die je daaruit kan halen en de energie. En dat is dan een heel lief nummer en die thema is echt wel bedacht door Paul Lepel. Als we beginnen met schrijven, ga ik eigenlijk altijd naar de zeikerige kant. En Paul Lepel meer naar, oké, laten we bij elkaar komen kant. Dus ik denk dat mijn teksten daarin hard zijn en Paul Lepels teksten wat meer kwetsbaar. En ik denk, dat laten we dus ook eventjes soort van... Jij jouw ding en ik mijn ding. En het thema kiezen we wel samen uit. Dus of het nou een situatie is of een gevoel. Of, ja.
1: Dus dan vind je elkaar in de thema's. En dan zijn je qua stijl, qua toon, breng je elkaar in balans.
4: Ja, ja.
1: Glitter gaan we niet horen, als
4: nee,
1: het goed is.
4: Nee, Glitter gaan we niet horen, nee.
1: Vertel, wat gaan we wel horen?
4: We gaan nee horen. Dat nummer gaat over een situatie wat op straat voorkomt. En... wat denk ik actueel is.
1: Is dit ook iets waar een eigen ervaring hier in de buurt aan ten grondslag ligt? Of waar komt die ervaring vandaan?
4: Nou, de ervaring is denk ik gewoon angst over straat. Als vrouw zijnde. Dit is niet een echte ervaring. Dit is ons niet gebeurd, maar soortgelijke dingen gebeuren. En,
1: de actualiteit
4: dingen...
1: is duidelijk. Ik bedoel, ja, absoluut.
4: Ja,
1: we gaan naar jullie luisteren.
4: Ja, let's go. Ik hoor niks, sorry.
1: We hebben het geluid inderdaad ook nog niet.
5: Nee.
1: Het is een live programma, mensen, maar dit knippen we eruit, dat garandeer ik. Yes.
5: Yeah.

0: spoel de single even bij toe. Vette shit hier op je radio, ik zeg het gewoon.
1: En ook nog eens een keer de regioagenda.
2: Roulette FM Agenda.
3: Ben je benieuwd hoe het er bij de opvanglocatie van alleenstaande minderjarige vreemdelingen aan toe gaat? Ontdek het tijdens de open dag en maak kennis met de bewoners, de medewerkers, partners en vrijwilligers. Ga in gesprek, volg een rondleiding en ontdek wat er achter de deuren voor verhalen schuilgaat. Er zijn rondleidingen, lekkere hapjes en drankjes, een panna-competitie, tafeltennis, armbandjes maken, wereldmuziek en nog veel meer. Je bent zaterdag van 1 tot 4 uur welkom in de COA-locatie aan de reguliere ring 22A in Bunnik. Wijk bij Duurstede maakt zich op voor het Puur Wijks Muziekfestival. Van 1 tot 5 uur 's middags verandert het centrum in één groot podium. Met optredens op maar liefst 6 locaties. Muziekstijlen van heren van jazz tot pop tot folk, rock, traditionele muziek bieden een ontdekkingsreis langs de verschillende podia. Door het hele centrum klinken optredens van koren, bands, muzikale acts uit de regio, waaronder Wijks Vokaal, Popcorn Cheers, Java Jive, de Mama's en de Papa's, St. Anthony Pipers, het Zeevrouwenkoor Waterzooi en vele anderen. De voorstelling Voor Spek en Bonen is een persoonlijke muzikale voorstelling van Guido Spek over uitstelgedrag. Kleine dagelijkse uitdagingen en het lef om te beginnen, ook als het nog niet perfect is. Een energieke mix van liedjes, verhalen en humor, waarin herkenbare situaties uit het dagelijks leven centraal staan. Guido onderzoekt hoe we stuntelen, uitstellen en toch vooruit proberen te komen. De cabaretvoorstelling is zaterdag om 8 uur te zien in het Theater Het Lichtruim aan de Planetenplein 2 in Bildhoven. Entreeprijs €22,50.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
1: En we zijn weer terug. En je bent ondertussen ook op de hoogte van wat er gaande is hier in de regio. En voor mij staat nog steeds het collectief Keukengerei.
4: Yes.
1: Welkom. Het geluid, helemaal helder. Er is ja, eigenlijk zo weinig tijd en zoveel dingen die ik nog eigenlijk zou willen vragen. Maar om te beginnen eventjes, dat album volume 1.
4: Mm-hmm.
1: We hebben nu een aantal nummers gehoord. Wat brengt het album samen? Wat verenigt die nummers? Is dat iets in thema? Is dat het geluid? Of...
4: Ik weet echt niet. Wat verenigt onze nummer? Ik denk dat het thema misschien wel verenigbaar is.
5: We hebben wel langer nagedacht over de volgorde en waarop we dit willen doen. En daarin is ook wel iets te vinden in de volgorde van het album. Er zit een soort van kennismaking. Het begint zo met les nummer 1. Zo van, dit is wat we jullie komen te vertellen. Dan komen er steeds meer dingen die ons dwars zitten over het thema. En daarin vinden we dus ook weer in nummers zoals Glitter elkaar weer terug. En gaan we iets meer feesten met elkaar. En gewoon de ruimte innemen die we als vrouw mogen hebben.
1: Er wordt echt meegenomen een soort van verhaal door jullie.
5: In mijn hoofd wel. Ja.
1: Wat is wat jullie hebben al live opgetreden. Ik bedoel, je waren in DB's bij 3 voor 12 bijvoorbeeld.
5: Ja.
1: Wat kregen jullie van het publiek terug?
5: Ja,
1: horen zij die teksten? Krijgen zij dat mee wat jullie qua boodschap ook willen overbrengen?
5: Zeker. Ik denk ook veel gelach. Dat is ook altijd leuk om te zien, dat je tekst aan het doen bent en je hardop gelach ergens in de zaal hoort. Dus er is altijd veel hype en ook veel herkenbaarheid tussen het publiek en ons. En daar hebben we dan daarna gesprekjes over.
1: Dus jullie hebben ook echt die interactie naar de hand met het publiek van... Hey.
5: Zeker. Zeker, ja. Dat is ook juist heel erg leuk om dingen terug te krijgen.
1: Wat is nou iets wat je echt heel erg is bijgebleven van dat contact? Een opmerking, positief, negatief?
4: Ja.
1: Of...
4: Ik heb kinderen die naar ons toe kwamen na een show. En het is niet per se kindervriendelijk muziek. Maar er waren kinderen die heel graag een shirt wouden. En die waren gewoon heel erg hyped. Ook een jongetje van 12, denk ik. En hij was gewoon heel enthousiast over het optreden, denk ik. Ik denk dat we ook veel energie hebben bij een optreden.
1: Precies, ik denk dat die energie, die voelen ze denk ik wel. En daar worden ze waarschijnlijk net zo enthousiast van als de andere luisteraars. Aan de andere kant, ja, misschien qua tekst is het misschien niet altijd even... Heeft het misschien een rauw randje waar je denkt... Ja, wil ik dit voor mijn kinderen of zijn ze er te jong voor? Maar de boodschap of het onderwerp, daar kan je misschien niet jong genoeg mee beginnen.
4: Ja. Nee, dat lijkt me ook. Ja, dat komt ook in ons volgende nummer. Niet wat we nu gaan doen, maar het volgende nummer wat uitkomt, moeten we daar ook om lachen. Of, mm-hmm. Ja. Ik ben docent en ik wil nooit dat de kinderen weten dat ik dit doe. Want het is toch wat heftiger. Maar daarin zegt Hanna ook van... we leren de kids. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat kinderen meekrijgen... wat feminisme is en wat voor lol en gevaren erbij zitten. Of zo.
1: Hoe erg ben je ook bezig? Want het is wel iets wat je iedereen wil aanspreken. Mm-hmm. En misschien de een wat meer als de ander. Voor de onderwerpen over femicide. Wil je misschien ook met name kijken toch naar mannen die er verantwoordelijk voor zijn. Maar hoe in die verschillende dingen die je dan probeert. Hoe richt je op je publiek? Neem je dat heel breed? Of heb je heel erg bepaalde mensen in gedachten?
4: Ik denk dat we voornamelijk ons publiek vrouwen zijn en al feministen. Ik denk dat met onze teksten niet per se mensen van de ene kant naar de andere kant zullen krijgen. Dus als het incels zijn, dan zullen ze niet denken... oh, nou, wat Keukengerei zegt, dat klopt ook of zo. Ik denk dat wij ze of kwaader maken eigenlijk. Of dat... ik denk dat we vrouwen gewoon wat motivatie geven of wat lol en wat...
1: Uitlaatklep misschien ook?
4: Ja, precies. Ja. Ik denk dat het meer enthousiasme is om feminist te zijn. En herkenbaarheid. Dan dat we echt grote veranderingen in de maatschappij aan het brengen zijn.
1: En dat nummer wat jullie de volgende release, zeg maar. Is dat het nummer wat wel al op volume 1 staat? Of is het iets helemaal nieuws?
4: Het is nieuw.
1: Dat brengt me ook wel voordat we naar jullie gaan luisteren straks. Want die gaan jullie nog een keer live horen. Ik wil nog even kort naar Beton Thee. Want dat is een van de. Er staan zo diverse dingen in jullie toekomstplannen. Maar Beton Thee, is dat een plek waar we dat nummer ook misschien gaan horen?
4: Wow. Nee, misschien een teaser. Maar dat komt vanzelf. Nee, bij Beton Thee gaan we gewoon wat we eigenlijk al hebben. Wat we uitgebracht hebben, gaan we optreden.
1: Lekker los met volume 1 helemaal. Ja. Zijn er nog andere verrassingen die daar wel te verwachten zijn?
4: Nou, we hebben
1: tipje van de sluier?
4: Een vierde persoon, Jan Willem. En dat is eigenlijk onze tegenpol. En die komt dan ook. Dus bereid je maar voor. Ja.
1: Oeh, wauw. En dat weet nog niemand?
4: Nou, ik denk dat ze het wel verwachten. Ja.
1: Dan laten we de drone achterwege. Laatste nummer van wat we gaan jullie horen. Vertel, wat moeten mensen weten? Wat moeten mensen meekrijgen?
4: Ik denk... Het volgende nummer is Ben je fucking ben je niet? En dat nummer... Ik weet niet of je veel moet weten. Het is meer een boos nummer dan...
5: Ja, het is eigenlijk een toevoeging op nee, nee, nee, nee, nee.
4: Ja. We zijn verder te vinden op Spotify, op Tidal.
1: Doe dat straks. Een soort van uitsmijten. Dat mensen even van... Mensen willen jullie straks volgen. We gaan eerst even lekker nog naar jullie luisteren.
5: Ja, ga maar lekker dansen. Het is meer een dansnummer. Dus ik hoop dat je staat.

flattert hoe je naar me kijkt. Zeg ik wat, is er, oh nu ben je bedreigd. Kan me niet schelen waar het op lijkt. Je testosteron stijgt, een eikel dat blijkt. Wees maar stil, dit is meer dan ik trek. Trap tussen je benen en je ballen zijn lek. Hey meisje, voor jou geen plek. Alle vieze mannen, hou alsjeblieft je bek. Lekkere wijven, zo op je buis. Je brein zo beschadigd, je woorden zijn ruis. Blijf je naar me staren, ga terug naar huis. Je gezicht moet nog beharen.

0: Oh, je likt zo lief. Bijzonder moment, vandaag ook een wekkief.
1: Ben benieuwd hoe onze baby's eruit gaan zien. Wacht maar af, op onze trouwerij.
0: Stop, stop, stop. Wow, wow, wow. Dit is de tweede date, waarom praat je tegen mij? Ik weet het is een grap, toch is het niet heel leuk. Zie je me lachen? Ik lig in een deuk. Slapeloze nachten met en zonder jou. Mijn lichaam vertelt me dingen, maar niet dat ik van je hou. Kom niet in mijn buurt, want je stinkt naar schurft. Wil niet naar je kijken, want je aura is cursed. Er is als een reden dat je zo zeurt. Praat maar met je vrienden over iets wat je niet durft.
2: Loser, nerd, afgekeurd. Ga naar huis, want je murt. Arrogant, irritant. 20 meter afstand.
0: 20 meter afstand, zit een drijfstand. Vlieg in brand, ik kies altijd mijn kant.
2: Jij je respecteert, ik weet dat je me eert. Kijk

0: Harde lezen, harde klappen. Ongekend. Keukenrij hier in de studio. Het was me eer, voordat ik afscheid van jullie ga nemen. Vertel nog even iets, wat jullie net eigenlijk al doen. Maar als mensen jullie willen volgen, en dat willen ze, waar moeten ze kijken?
1: Nou, we kunnen sowieso op Spotify, Tidal, alle streamingdiensten eigenlijk staan we. En als je ons wil volgen, dan keukengerij.030.
2: Yes.
1: Utrecht.
0: De Insta.
1: Insta.
0: Ja, de Insta. Ja. Voordat mensen citen, hey, dit werkt al niet. De Insta, mensen. Heb je ook nog iets van een website? Of de Insta is de beste plek om eventjes te volgen wat er is.
1: Ja.
0: Nou, wij noemen jullie ook in de concertagendas, dan kunnen mensen dat volgen. Hartstikke bedankt dat jullie waren.
1: Yes.
0: Ontzettend lekker geluid. Ik kijk ernaar uit naar het volgende wederzien.
1: Ja, dankjewel.
2: Ook heel erg bedankt dat we hier mochten zijn.
0: Heel graag gedaan. En we gaan naar het nieuws uit de regio.
3: Roulette FM, regio nieuws.
4: De hoeveelheid restafval is in de gemeente Utrechtse Heuvelrug flink gedaald sinds de invoering van DIFTAR, het systeem waarbij inwoners betalen voor het ingeleverde afval. In 2024 gooide een inwoner gemiddeld 116 kilo weg, in 2025 was dat nog maar 91 kilo. In het DIFTAR-systeem betalen inwoners een vast bedrag en een bedrag per keer dat ze restafval aanbieden. Wie minder restafval heeft, betaalt dus minder. Een stimulans voor afvalscheiding, zodat waardevolle materialen opnieuw gebruikt kunnen worden. Ook blijven de kosten voor de verwerking van het afval zo laag mogelijk. In totaal is afgelopen jaar 1,2 miljoen kilo minder restafval verbrand. Tegelijkertijd laat een kwaliteitsmeting zien dat er nog veel herbruikbaar afval tussen het restafval zit. Van de 91 kilo restafval per inwoner bleek maar 32 kilo echt restafval te zijn. De overige 59 kilo bestond uit GFT, PMD of textiel. Daklozen kunnen deze winter bij koud weer overdag terecht bij de extra inlooplocatie in de Lutherse Kerk in Utrecht. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt. Als het koud is, wordt het drukker bij de gecombineerde inloopvoorziening Herstart en heeft het personeel minder tijd om mensen te begeleiden naar passende ondersteuning. Met de inlooplocatie in de Lutherse Kerk aan de Hamburgerstraat moet de Herstart worden ontlast. De opvang van het Leger des Heils gaat open als de koud weerregeling ingaat. Die gaat in als de gevoelstemperatuur 's nachts onder het vriespunt ligt. Dan gaat ook de nachtopvang aan de Savannaweg op de Lage Weide open. En Alek is officieel benoemd en geïnstalleerd als nieuwe kinderburgemeester van de gemeente Zeist. Daarmee neemt hij het stokje over van Ava. Alek werd eerder dit jaar gekozen uit 16 kandidaten die zich aanmelden voor het kinderburgemeesterschap. Volgens burgemeester Langenakker viel hij op door zijn betrokkenheid, zelfvertrouwen en duidelijke idee. De komende 2 jaar wil Alex zich inzetten voor een gezonde leefstijl en kinderen stimuleren om meer buiten actief te zijn en minder tijd achter een scherm door te brengen.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
0: En de Henny van Gaal, je zit dwars door de... Nou, niks eigenlijk, want ik heb verder niks opgezet. Wat ik wel ga doen, is de nieuwe van Wende opzetten. We doen alsof het zou een lijfspreuk kunnen zijn.

0: Concertagenda.
1: Ja, bommetje volle show. En we zijn nog niet klaar ook. Hold your horses. Want we hebben de concertagenda. Wat is hier allemaal te doen in de regio? En dat is echt veel, Henny. Zo, het is veel. Henny knikt ook. Henny zit goed in de knikjes vandaag. We noemden het al, Club 3 voor 12 in DB's is om 7:30 begonnen. Duurt nog tot 11 uur. Dus geen enkele reden om niet aan te sluiten. En 2 keer op rij hebben we daar al artiesten van laten horen. Circle Circle hoorde je vandaag. Vorige week, Romy Gabé. Allemaal lokale artiesten. En ook Hester is daar aanwezig tijdens Club 3 voor 12. Ja, en omdat het tot 11 uur duurt, je kan er eventueel nog heen als je dat leuk vindt. Je kan ook naar de Staten, ook om 8 uur begonnen, is een nieuwe editie van Amplified met 3 bands. Waaronder de deels lokale band Horizon Tides, hebben ook Roots in Amsterdam. En ook dat duurt dus tot 11 uur, dus ook daar kan je lekker heen. En ook om 8 uur begonnen, Intrap op in Utrecht, ook een drietal bands. Tineke, The Revoir en Baller, allemaal lokaal en allemaal te horen in Trap op tot 11 uur. En dan de laatste van het rijtje, 8 uur tot 11. Ook in Utrecht, in de AQ specifiek, Food & Funk. Het is een voorlichting die eerder vanavond al begon over in een speciale housingcoöperatie gemeenschappelijk wonen. En daar is ook een muzikaal programma met de band Woody Grooves, lokale band. En ook een afterparty met DJ Idem Dito. Ik kan mij niet wachten. 8:30 begonnen. Maar ja, misschien wil je daar heel graag heen. Het kan, misschien kan je nog net stiekem naar binnen sneaken. In de Jacobikerk, Jannesra, is nog tot 10 uur. Dus ja, misschien ietsje te laat, hè. Waar je zeker niet te laat voor bent. Want het begint om 9:30 in Hofman, Utrecht. De Damien de Munk Trio. Tijdens een nieuwe editie van Hofman Live. Dat is dus om 9:30 tot later vanavond. En er is zoveel vanavond. Ook Multibeat heeft zijn albumrelease in Beton Thee. Is van 9:30 tot heel laat, 12 uur. Kan je lekker losgaan. Dan gaan we toch echt naar de vrijdag. Want ook daar zijn allemaal dingen. Om 10:30 al. In de middag, dus rond lunchtijd, in het De Kom Theater, in de, specifiek de kleine zaal, is een lunchpauzeconcert met Emile Fontané en Sebastiaan Jans, lokale helden die in Nieuwegein de boel op zijn kop zetten. En dan gaan we naar Paloma, daar is iedere dag wel live muziek. Ik licht even voor de gelegenheid de vrijdag eruit, want dan zijn er 2 lokale artiesten. Roomba Party is er vanaf 5 uur en vanaf 9

0: een fundraiser ter gelegenheid van de Muzie Kids Studio. En dat was gedaan door de band To The Max. En dat zijn mensen die al dan niet voormalig of in het ziekenhuiswezen zitten nog. Bij het UMC onder andere. En die vormen een band. En met die band proberen ze geld op te halen voor die Muziek Kids Studio. Ja, ik mag natuurlijk niet zeggen van ga erheen. Maar ga daarheen. Morgen dus van 9:30 tot 11:00 in Trappen op Utrecht. Help de kinderen, help die band. En je krijgt ook nog een hele fijne avond. Ik weet het zeker. DJ Jacob, hij draait als huis-DJ de vetste alternatieve plaat in Café Averis in Utrecht morgen vanaf 9:00. En tijdens de bandnight in het Oude Pothuis is er Brandaris. Zij spelen om 11:00. En meer nachtbraakwerk op de vrijdag in de Echo. Nieuwe editie van Diep in de Groep met lokale DJ's Marco Kaas en DJ No Idea. Nou, dat zou een leuke naam voor mij zijn, DJ No Idea. Van 11:30 tot 16:00 s'nachts kan je daar terecht. En ja, ik geef je nog even een paar tipjes ook van de zaterdag. Degene die heel vroeg zijn. Te beginnen met 26 september, die zaterdag van 10:00 ochtends tot 12:00, is er in Pomp 41 hier in ons mooie De Beeld een koffieconcert. En dat is met name bedoeld voor alleenstaanden. Het schitterende The Acoustic Hearts, deel van dat koppel is onder andere Wil Roelofsen, vriend van de show. Zij spelen een schitterend concert in Pomp 41 zaterdagochtend dus. En dan hebben we ook een evenement. En dat is in Stek en de Noordertuin in Utrecht. Van 3:00 middags tot 1:00 s'nachts. Dus het gaat nog wel even door. Is A Different Note Festival. En het wordt in samenwerking met de HKU georganiseerd. Er zijn allerlei kunsten. Maar er zijn ook heel veel muzikale artiesten. Te veel om op te noemen. Maar ik ga er een paar doen die in ieder geval van lokale aard zijn. Lovely Lad is er onder andere. Roos Koon, Jeroen Schipper, Apke Act. De Musicas. Het collectief van mensen die asielzoekerscentra zitten en muziek maken. Schots van Scheef zijn een tijdje geleden waren ze hier in de studio. Een van mijn favoriete hip-hop collectieven. En ook Kraterwaan is er. Er zijn nog heel veel meer. Het beste wat je kunt doen is even via de site van de HKU of de site van A Different Note Festival naar de volledige line-up kijken. En ik noemde Diggy Dex al. Een van zijn nummers, gelukkig, is een van mijn favoriete nummers. Niet alleen van lokale artiesten, maar überhaupt gewoon een favoriet van mij. Gelukkig maar ook. En die hoor je nu op Roulette FM.
1: Ze vragen, hey Koen, hoe is het? Volgens mij gaat het goed.

0: talent, bekend en onbekend, Jordi van Angeren, wat een toffe vent.
1: Concertagenda.
2: Ja, want er is nog veel meer te doen. Je hebt er een mond vol van. En dan heb ik het over Henny van Geluid eigenlijk. Hij zit lekker te kani in de studio. Mag ook. Hij heeft hard gewerkt, dus dan kan dat. Wie ook hard werken zijn Tectonia en Daan Landweer. Zij staan morgen zaterdagavond in de Staten. Ze beginnen al vanaf een uurtje of vier, maar gaan tot 9 uur door tijdens Threshold, The Sound of Silence. En het is dan zo'n aparte opstelling, want het is niet alleen muziek. Er is ook ondertussen, terwijl er muziek is, een live painting. Nou, ga daarheen. Nou, dat mag ik eigenlijk niet zeggen, maar ach, hè? Je nu toch al te gaan. Van 6 tot 11 uur in Utrecht, specifiek in de Helling, is de albumrelease van het debuutalbum van State Power. Je hebt ze al vaker hier gehoord. En je kan ze dus ook morgen of zaterdagavond in de Helling horen. En in Theater de Tuin in Leusden is Mooier in je moederstaal. Met de lokale band Bakelied. Daar kan je dus vanaf 8 uur heerlijk naar luisteren. En dan in Tivoli. Er is een heel mooi optreden van Kika Sprangers. Tenminste, zij leidt het. Met nog 9 andere zangeressen. Allemaal een beetje jazzy. In een schitterende setting. Het is namens Tivoli Vredenburg, maar het is in de Sint-Pieterskerk. En het is van 8 uur tot 9:30. Dus het is een relatief kort concertje, zou ik kunnen zeggen. Er zitten allerlei artiesten tussen. Veel ook van lokale aard. Dus niet alleen Kika, maar ook Anna Siriussen en Fenne Scholten. Maar er zijn nog veel meer te horen. En die hoor je dus in de Sint-Pieterskerk zaterdagavond. En hier in Beeldhoven is weer een nieuwe editie van Fuego Tropical met DJ Gilly. En DJ Gilly, hij heeft het nog wel druk. Vanaf 9:30 tot 1 kan je in de kapel de beste Latin sounds horen. En dan gaan we naar de Echo. Van 11:30 tot 4:00 s'nachts is daar de nieuwe Club Night met Club Night NF versus Maxi. Met onder andere de lokale, de Utrechtse DJ Zoe. En dan gaan we naar de zondag. Op de zondag is in Beton T weer een nieuwe editie van de Betonnerie XXL. En daar is ook weer een live muziekprogramma. En dat is extra groot, want het een van de laatste edities is voor het seizoen. En onder andere onze vrienden van Boomerang Muziek verzorgen daar een live jam-sessie. Van 11 tot 6 kan je daar terecht. En ja, onze oud co-host zou me lynchen als ik dit niet toch blijf aanhalen. Café Kate, er is weer een nieuwe editie van Utrechticana. Door de legendes van Utrecht van Piekeren. Utrechticana is deze editie met Alan Laurens en Hamid van 14:30 tot 17:30 in de middag. En in de Woudkapel in Beeldhoven is een contrabascorset en Indonesische lieder onder leiding van het Utrechtse Kamerorkest trajecten met jong telet Judith van Capelle. Van 3 tot 15:30 kan je daarheen. En er is meer klassieke muziek ook hier in Beeldhoven. Want ook in Huize Codeamus is een liminaal concert met de gebroeders Hans en Kees Adolfsen, waar je van 4 tot 5 heen kan. En dan gaan we naar, we pakken even door naar door de weeks, naar de maandag. In het Oude Pothuis is daar tijdens de Lounge Night Richard Saylor. En tijdens de Jam Night op dinsdag is daar Morris Heiligers. En op woensdag, we kondigen hem lang niet altijd aan. Hij is wel iedere woensdag op Beton T van 6 tot 11. Fuego Tropical Open Air, dus een extra grote Fuego Tropical editie. Maar het is wel de laatste van het seizoen, want het is alleen tijdens de zomer. Dus ik kondig hem bij deze nog eens een keertje aan. DJ Marcos en DJ André, zij zijn aanwezig. En ik heb al hun boeken gelezen. En niet lachen, Henny. Bloedserieus. Terug bij het Oude Pothuis. Daar is de Jazz Night vanaf 10 uur die woensdag 30 september. Met Pierre en Le Optimistique. Lokale jazz. En dan zijn we op de donderdag aangekomen. Tijdens de nieuwe editie van de dansvloer is vanaf 11 uur Error 030 lokale dancehelden aanwezig. Ja, en meer op die donderdag, wat ik je alvast meegegeven, omdat je anders misschien te laat bent, zijn de volgende tipjes. In de Woudkapel is ook een editie van Hera. Het concert van Kika Sprangers met diverse andere zangeressen. Ook die is van 8 tot 9:30. Maar dus in de Woudkapel in Beeldhoven. Dus mocht je niet naar Tivoli kunnen, dan kan je donderdag nog in de herkansing. In de AQ is weer Hester aanwezig, samen met Centerpiece, Colorized en Platonic Smile. Vanaf 8 uur kan je ze horen die donderdag 1 oktober tijdens de Psychedelic en Indie Rock Night. En ook op 1 oktober in staat is een nieuwe editie van Amplified met My Strange Addiction en Dead Dog Island. En in DW's hebben we Larikino, metal band hier uit Utrecht. Die optreedt vanaf 8 uur tot 11:30 met een andere band. Maar die is niet lokaal, dus die laat ik achterwege. We gaan nog eventjes naar aanleiding van de concertvermelding. Janusra hoorde je ook voorbij komen. En Hedonism hoor je nu op Roulette FM.

0: Jordi, dankjewel.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
7: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: In de buurt. Roulette FM.
11: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een debat heeft de oppositie minister Van Wil flink onder vuur genomen. De Algemene Rekenkamer zegt dat met zo'n 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven niks is gebeurd. Van Wil sprak in eerste instantie van een vertekend beeld, maar volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij het daarmee. De Kamer wil nu weten hoe het zit en de oppositie lijkt Van Wil te willen laten voelen dat het een minderheidskabinet is, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
12: Kijk, in het verleden in dit soort situaties en meerderheidskabinetten, dan zag je dat een coalitie om zo'n minister heen gaat staan. Dat er dan wordt gesproken over beterschap, volgende keer, foutje en door. Ja, dat is nu in dit geval een stuk ingewikkelder.
11: Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. En daar maakte hij onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenburg. En hij presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
13: Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: Drenthe FM Regio Nieuws.
1: Chichi de Golf Venue mag definitief geen alcohol schenken op de afslagplaatsen. Dat heeft de Raad van State woensdag besloten. De gemeente mag volgens de hoogste rechter zo'n voorschrift aan de vergunning verbinden. De exploitant van het Groene Kansen Golfcentrum vocht het voorschrift aan omdat de afslagplaatsen volgens hem niet onder de openbare ruimte vallen. De rechter is het daar niet mee eens, dus mag Chichi alleen op de eerste verdieping alcohol schenken. Ook de omwonenden van het golfcentrum hebben bot gevangen bij de Raad van State. Zij maakten bezwaar tegen de geluidsoverlast van het centrum. De rechter verklaarde een groot deel van de buurtbewoners niet ontvankelijk. En andere belanghebbenden kon volgens de rechter niet aannemelijk maken dat er te veel overlast is. De verbouwing van de watertoren in Zeist gaat volgens de eigenaar komend jaar echt van start. Bedoeling is dat beneden een lunchroom komt, in de toren komt een bed and breakfast en in het bovenste gedeelte een ruimte voor private dining. De toren is sinds de jaren 70 niet meer in gebruik. Eigenaar Vitens restaureerde de toren aan de Bergweg en heeft deze in 2010 in de verkoop gezet. Een ontwikkelaar kocht de toren, maar zag uiteindelijk af van een grote transformatie. Daarna is de toren voor 135.000 euro aan de overburen verkocht. De vergunningen voor de verbouwing zijn in 2022 verleend. De financiering was al rond uit eigen middelen. Maar de eigenaar had het volgens eigen zeggen te druk. Hij benadrukt dat de verbouwing komend jaar echt gaat beginnen. En de winkeltijden op de Utrechtse Heuvelrug worden waarschijnlijk niet verruimd. Een voorstel hiervoor lijkt niet op een meerderheid in de gemeenteraad te kunnen rekenen. De lokale fractie van de VVD wil dat de winkels voortaan op zondag de hele dag open mogen zijn. Dat voorstel, dat op landelijke wetgeving is gestoeld, haalt het waarschijnlijk niet. Dit werd eerder duidelijk tijdens twee vergaderingen in de raad. Volgens de coalitiepartners Pro Heuvelrug en D66 hebben lokale kleine ondernemers geen behoefte aan extra openingsuren. Ook de SGP, ChristenUnie en CDA zijn tegen het voorstel.
0: Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
2: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
8: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe, zegt vakbond Nu 91.
9: Mensen met een bestaand contract van een x-aantal uur, die wordt gevraagd om extra te werken, om weekenden ook extra te werken. En dat geeft meer druk en minder hersteltijd tussen de diensten door.
8: En daardoor vallen er nog meer mensen uit. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud, minimaal tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zondag en maandag wel kans op een bui. En volgende week nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
7: Roulette FM.
0: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Hemdforhem.nl, back to work, nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Altijd in de buurt, Roulette FM.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Weel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In 5 jaar tijd is het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten met bijna 50% gestegen. En mensen zitten ook steeds langer thuis, zeggen Arbo-dienstverleners. Vooral in de zorg en in het onderwijs kampen medewerkers met klachten als slecht slapen en hoofdpijn door stress. In die sectoren is de werkdruk hoog en is er weinig ruimte om flexibel te werken. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het in de blessuretijd 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. 2 doelpunten werden afgekeurd. Maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
7: Vanuit de beeld is dit
8: Roulette FM.
7: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten voor de 1-1. Justitieminister Van Weel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Weel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, uiteindelijk een zonnige nazomer.
3: Vanuit de Bild is dit
1: Roulette FM.
3: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten voor de 1-1. Justitieminister Van Wiel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wiel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in op de gelijkmaker, maar het duurde tot de 90ste minuut voordat Gakpo de gelijkmaker maakte. Griekenland heeft ondertussen de koppositie in de pool van Oranje gepakt. Zij wonnen met 1-2 van Servië. Dan nog het weer, vannacht koud met minima.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Het is onder meer een groot probleem in de zorg en het onderwijs. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen steeds meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee

0: Leiders overladen elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuisd naar Verhuisd de Zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op 1-0 voorsprong en er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Maar het duurde tot de 90ste minuut voordat Gakpo de gelijkmaker maakte. Griekenland heeft ondertussen de koppositie in de pool van Oranje gepakt. Zij wonnen met 1-2 van Servië. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige, warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
1: Met nu
2: Nachtmix.